0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

0: Die hebben een rutrusten, de kans van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutrusten die draaien, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

met musée, on harmonie, fier ami, constellant, vinocni, man ami, il le plus, d'amour, est mourir, un jour, et tu. Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven dood geen uwisch geet, dat sprichwoord dat is waar.

je vaderen. Dan een zwaarwaard moment, de maal bevult dat een jong. Let even mis, ja, in het buik leest toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is toch ja, niet de maal bevult. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen even. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, we doen.

0: Zo dat even staat van Kölsche Jong.
1: De lief. De braaf. Kölsche Jong. Aus Köln am Rhein. De liebe. De braaf.
2: De liebe Jong aus Köln am Rhein.
1: De liebe. De braaf. Kölsche Jong. Aus Köln am Rhein. De liebe. De braaf.
2: De liebe.

0: 3, 4.
1: Uff a al voor me kut, kut me zaden. Köln am Ring, dat is toe schön. Stam

0: Daarom zie je, die hebben een rugbrust, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rugbrust, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Daarom zie je, die hebben nog uitposten, de kans dat wordt geweld.
1: Ja.
0: Die uitposten, die draaien aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.